0: is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.
5: Hocus Pocus.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen storten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. Iran meldt explosies in meerdere steden en zegt vergeldingsaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Ook zou Iran aanvallen uitgevoerd hebben op schepen in de Straat van Hormuz, al is dat niet onafhankelijk bevestigd. De spanningen lopen verder op nadat een eerder akkoord tussen Washington en Teheran geen stand hield. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De verkiezing komt er nadat Farage zijn zetel opgaf vanwege onrust rond zijn financiën, maar hij stelde zich wel opnieuw verkiesbaar. Grote Britse partijen doen niet mee en noemen de verkiezing een schijnvertoning. De opvallendste tegenkandidaat is de comic Count Bates, die zijn vuilnisbakhelm telkens ophoudt. De Amerikaanse president Trump bekritiseert Canada vanwege de grote bosbranden die rookoverlast veroorzaken in het noordoosten van de Verenigde Staten. Volgens Trump leidt de rook tot ongezonde luchtkwaliteit in Amerikaanse steden en gaat hij de Canadese premier Carney hierover bellen. Trump verwijt Canada slecht bosbeheer en zegt dat de kosten van de luchtvervuiling moeten worden meegenomen in de handelsheffingen voor het land. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het vuur woedt in een dichtbebouwde woonwijk en is volgens de brandweer moeilijk onder controle te krijgen. Dat zou komen door het hellende terrein, droge begroeiing en een harde wind die voortdurend van richting verandert. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Twee personen zijn na het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. Eén brandweermedewerker raakte licht gewond tijdens het blussen. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen stortten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. Iran meldt explosies in meerdere steden en zegt vergeldingsaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Ook zou Iran aanvallen uitgevoerd hebben op schepen in de Straat van Hormuz, al is dat niet onafhankelijk bevestigd. De spanningen lopen verder op nadat een eerder akkoord tussen Washington en Teheran geen stand hield. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De verkiezing komt er nadat Farage zijn zetel opgaf vanwege onrust rond zijn financiën, maar hij stelde zich wel opnieuw verkiesbaar. Grote Britse partijen doen niet mee en noemen de verkiezing een schijnvertoning. De opvallendste tegenkandidaat is de comic Count Bates, die zijn vuilnisbakhelm telkens ophoudt. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iHeartRadio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iHeartRadio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 8 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat landen een passende reactie kunnen verwachten als zij hun grondgebied beschikbaar stellen voor aanvallen op Iran. De waarschuwing vergroot de vrees dat het conflict zich verder over de regio uitbreidt. Welke landen of militaire locaties mogelijk doelwit zijn, heeft Iran niet bekendgemaakt. Een zware aardbeving voor de kust van Mexico heeft opvallend weinig schade veroorzaakt. De beving had een kracht van 7,3 en vond plaats in de Stille Oceaan, dicht bij de grens met Guatemala. De schokken waren tot in Mexico-stad en El Salvador voelbaar. Er zijn 2 gewonden gemeld. Een vrouw liep botbreuken op nadat ze in paniek uit een raam op 4 meter hoogte sprong. Een ander raakte lichtgewond door rondvliegend glas. Ook waren er enkele aardverschuivingen en lichte beschadigingen aan gebouwen. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het vuur woedt in een dichtbebouwde woonwijk en is volgens de brandweer moeilijk onder controle te krijgen. Dat zou komen door het hellende terrein, droge begroeiing en een harde wind die voortdurend van richting verandert. Honderden mensen zijn geëvacueerd. 2 personen zijn na het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. 1 brandweermedewerker raakte licht gewond tijdens het blussen. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen storten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens burgemeester Sobyanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlak bij Moskou neergehaald. Zouden branden woeden bij een oliedepot in Noginsk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote, zware rookwolken te zien. Een record aantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. Zo'n 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. Bovendien bestaat de starterslening uit twee leningdelen. Na 3 jaar kunnen rente en aflossing gaan gelden. Venezuela neemt ruim 300 miljoen euro aan eigen middelen bij het Internationaal Monetair Fonds op voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Volgens interim-president Rodriguez wordt het geld gebruikt voor huisvesting, infrastructuur en essentiële voorzieningen voor getroffen gezinnen. Het dodental door de 2 zware bevingen is opgelopen tot 5069. Duizenden mensen zijn dakloos en verblijven voorlopig in scholen, parken en stadions. De familie van de overleden acteur Kees Geel heeft een digitaal condoleanceregister geopend. Ze vragen het publiek om via uitvaartdekker.nl herinneringen aan Geel en zijn werk te delen. De acteur overleed dinsdag onverwacht aan een hartstilstand en werd 61 jaar. Geel was bekend van de bekroonde film Simon, de serie Flikker Rotterdam en als vaste stem van RTL 5. Hij wordt in besloten kring begraven. Als eerbetoon zendt NPO 3 de film Simon vanavond opnieuw uit. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs, omdat de vermoedelijke dader, een als man vermomde vrouw van 39, begin deze maand dood is gevonden in Oekraïne. Onderzoekers denken dat ze de aanslag in opdracht pleegden, maar onduidelijk is wie erachter zit. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens burgemeester Sobyanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlakbij Moskou neergehaald. Er zouden branden woeden bij een oliedepot in Noginsk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote zwarte rookwolken te zien. Een recordaantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. En dat was ongeveer 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. En op de Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteravond opnieuw een stuntman gewond geraakt bij een katapultsprong, waarbij de man met hoge snelheid zo'n 75 meter over een grote tent werd geschoten. Hij brak bij de landing zijn enkel. Zijn voorganger liep donderdag een hersenschudding op toen hij bij het landen met een knie zijn hoofd raakte. Woensdag ging het wel goed. De organisatie laat weten dat de stunts voor de rest van het festival niet meer doorgaan. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
2: Goedemorgen, het is 11 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Hulpdiensten gebruiken daarbij duikteams, een sonarboot en een drone, maar hebben nog niemand gevonden. De melding kwam rond 8:30 binnen en de brandweer is met veel materieel aanwezig. Er is inmiddels begonnen met het bergen van het volledig gezonken schip, terwijl de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Onder de 99 gemeenten die helemaal geen vuurwerk meer willen, zitten vooral grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam. Maar ook kleinere gemeenten, vooral in het zuiden. Anderen denken er nog over na. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs, omdat de vermoedelijke dader, een als man vermomde vrouw van 39, begin deze maand dood is gevonden in Oekraïne. Onderzoekers denken dat ze de aanslag in opdracht pleegden, maar onduidelijk is wie erachter zit. En in Canada is een echtpaar van in de 70 gedood door een zwarte beer. Het paar verbleef in een boshut bij McTavish Lake waar ze vaker waren om te vissen. De politie ging polshoogte nemen toen ze de telefoon niet meer opnamen en vond de man dood vlakbij het meer. De vrouw werd een dag later in het bos teruggevonden. Dodelijke aanvallen door zwarte beren komen in dat gebied niet heel vaak voor. Maar in mei kost een ontmoeting met zo'n dier ook het leven van een man van 27. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Omstanders haalden hem uit het water en probeerden hem tevergeefs te reanimeren. Ook medische hulpdiensten konden de man niet meer redden. Twee minderjarigen die bij hem waren zijn opgevangen door slachtofferhulp. Tugboat Beach is een populaire duiklocatie aan de Caracas Bay. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Hulpdiensten gebruiken daarbij duikteams, een sonarboot en een drone, maar hebben nog niemand gevonden. De melding kwam rond 8:30 binnen en de brandweer is met veel materieel aanwezig. Er is inmiddels begonnen met het bergen van het volledig gezonken schip, terwijl de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Onder de 99 gemeenten die helemaal geen vuurwerk meer willen, zitten vooral grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam. Maar ook kleinere gemeenten, vooral in het zuiden. Anderen denken er nog over na. En in Duitsland is gisteravond een veiligheidsmedewerker van 26 uit een rijdende trein gevallen en daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. Naar verluid gebeurde dit nadat een van de passagiers, die mogelijk te diep in het glaasje had gekeken, overlast gaf bij een kaartcontrole. Daarbij ontstond een worsteling waarbij er uiteindelijk een deur openging. Volgens de Duitse krant Bild reed de trein op dat moment ongeveer 120 km per uur. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
4: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
5: Everything I want to hear.
6: iTunes Radio.
7: Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
8: Get ready.
6: iTunes Radio.
9: En dit is de nieuwe alarmschijf.

1983 was destijds de opvolger van The Heathers On. Die zou de tweede plaats halen en Wrap Your Arms Around Me zou de vijfde plaats halen. 7 weken in de top 40 belanden en 30 juni komt het allemaal binnen. Juli moet ik zeggen, want we zitten

0: 30. Welkom muziekvrienden en vriendinnen weer 2 uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zelf dan tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort. Tot deze van Wiltura. Het is allemaal hopeloos hierbij.
1: Revival of the 80s.

0: het begin, hè, lekker kraakjes. Is het ook de enige goede versie, want op alle verzamel-cd's staat hij in de foute uitvoering. Oftewel te lange 12 inch of een of andere geremixte versie. Fijn liedje was dat opvolger van Can't Take My Eyes Off of You uit de zomer van 1982, de Boys Don't Gang, maar ze zijn niet van zichzelf. Het origineel is al uit 1970. Werd geschreven door Lee Garrett, Stevie Wonder, Syreeta White en nog iemand waarvan ik de naam niet kan uitspreken. En je raadt het al, Stevie Wonder is deze week...
1: The Pre-Member, The Pre-Member, Original.

50 en 60 te draaien uit 1970. De Master Genius of Soul. Met Science Heal Delivered, I'm Yours. Ook nog geproduceerd door hemzelf trouwens. En daarvoor hoort hij daar de cover van The Boys Don't Gang. Uit 1982 met hetzelfde liedje. En daar weer voor draaiden we Wiltura. Dan kun je zeggen, wat een slechte plaat is dat? Nou, zo slecht was je dan ook weer niet. Dat is toch een behoorlijk hit in Nederland. 10. De plaats hoogste bereikte positie. 9 weken in de top 40. Kwam op 13 juni 1981 binnen. Wiltura hoorde je daarvoor met Wil met Hoogloos. En dit is de Dennis Jong. Uit de firma Styx. Uit 1985 met dat hele fijne liedje. En het liedje heette Desert Moon.

En dat stond hij vorige week ook nog op. De firma Champagne hoorde je met Houtbouders. Even een verkeerde tune, laten we het even goed pakken van de top 40. Dan kunnen we even doornemen wat er nog meer op de, in die lijst stond. Ja, daar is hij hoor. Nummer 2 bleef stationair staan op nummer 2 in de vijfde week. Check It Love van Kim Wild. En nummer 3 bleef stationair. Nog niet stationair staan, die top vorige week op 4. Inmiddels alweer 7 weken in de top 40. Conley Crying van Keith Marshall. En zonder meer vaardige plaatjes in de top 10. You Drive Me Crazy op nummer 4 van Zeggen Stevens. Rio van Meerwood op nummer 5. Going Back to My Roots van Odyssey op nummer 7. Op 8 Stanton Deliver, Adam and the Ants. En op 10 hoorde je I've Seen That Face Before, de Libertango van Grace Jones. En die moeten we nog eens een keertje draaien. En voor Champagne, wat trouwens helemaal niks met een Nederlandse champagne te maken had, want het was een plaatsje waar ze vandaan kwamen in Amerika, hoorden we ook nog Dennis de Jong. Inderdaad, hij was de zanger van het bandje Styx, wat in de jaren 70 nogal wat furore maakte, in de jaren 80 ook. Onder andere met Babe en je hoorde Desert Moon. En dit is Belinda Carlisle

vergeten ben. En dit was de eerste solo hit uit 1982 met Surrender. En pas in 1987 had hij weer een hitje met Hold On To Love, was dat 1988. Maakt ook verder niet uit, maar wel een fijn liedje van John Anderson en het heette Surrender. En daarvoor draaiden we ook nog Belinda Carlisle uit 1988 met Circle In The Sand. En dit is de tweede single van het album High Infidelity. In Nederland althans, opvolger van Keep On Loving You. It's Don't Let Him Go. En de band die het gaat spelen heet REO Speedwagon.

onder mij. Het zat al iets met Love Can Break Your Heart in 1981, Make It a Long. Dat zou niet verder komen dan. Nou, die zou de tip of de top 40 dan wel halen. Maar 4 weken stond hij erin in 82 en dit was de opvolger. Waste of Time, dit helemaal niets in Nederland. Kwam op 3 juli 1982 binnen, 7 weken in de tipparade, 8e plaats, hoogst bereikte positie. En daarna voor 3,95 gulden, roemloos in de uitverkoop, bak van jou en mijn favoriete platenhandelaar. Dommel zonde, fijn liedje was dat van Powerplay, net als dit fijne liedje uit de zomer van 1989. Over de man die altijd chagrijnig bij zijn optredens is, maar zijn muziek kan ik toch wel redelijk waarderen. Van de Man, maar wij mogen gewoon Van Morrison zeggen. En je heet het ook

levenslaatste hit van Bow Wow Wow uit de zomer van 1983 was dat. DJ The Man Mountain kwam op 9 juli binnen. 9 weken in de top 40, hoogst bereikte positie nummer 3. Andere singles waren Do You Want Hold Me uit hetzelfde jaar, die zou de tweede plaats halen. En een jaar eerder I Want Candy uit de zomer van 82. Die stond slechts op de 26e plaats als hoogst bereikte positie. Maar rijksleden trouwens, Bow Wow Wow, rijksleden van... The Ants van Adam Ant en wat allemaal bij elkaar gebracht door ene Malcolm McLaren, die zelf in de jaren 80 ook nog wat hits zou scoren met onder andere Wild's Darling en Something's Jumping in Your Shirt, en die gaan we binnenkort allemaal draaien. Daarvoor gedraaid van het album Evelyn Sunset uit 1989. De zangerin Van Morrison met Have I Told You Lately That I Love You. In de laatste plaats van het eerste uur zou je kunnen kennen, althans de band zou je kunnen kennen van The Sound of the Music. Maar ja, die is zo geëind. Ik denk, we gaan deze gewoon lekker draaien. Van Dayton. Het afsluiten van het eerste uur hier in de show.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. Het vuur smeult nog na en er zijn kleine brandhaarden, maar volgens de hulpdienst is het risico op uitbreiding nu wel afgenomen. De uitzonderlijk grote brand die gisteren uitbrak heeft meer dan 100 huizen verwoest. Ongeveer 400 mensen zijn vanmorgen geëvacueerd. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. Gisteren werd in het lab zelf een 39-jarige man uit Den Haag opgepakt. Kort daarna volgde een man van 34 uit Voorburg. En vandaag zijn ook een 44-jarige man uit Den Haag en een van 71 uit Leiden opgepakt. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Inmiddels zijn de aanwezige vaten met chemicaliën afgevoerd. In Voorhout is vanmorgen net voor 10 uur een racefietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bakwagen, een soort kleine vrachtwagen. Behalve 2 ambulances werd er ook een traumahelikopter ingezet. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd nadat hij werd gestabiliseerd in een vacuümmatras, meldt het Leids Dagblad. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Daarvoor was de Jacoba van Beierweg tijdelijk afgesloten. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Omstanders haalden hem uit het water en probeerden hem tevergeefs te reanimeren. Ook medische hulpdiensten konden de man niet meer redden. 2 minderjarigen die bij hem waren zijn opgevangen door slachtofferhulp. Tugboat Beach is een populaire duiklocatie aan de Caracas Bay. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

glazenhouses. Was dat Billy Joel met Don't Ask Me Why? Zou geen hit worden, zou de tippelaar op de raden blijven steken. Kwam op 19 juni 1980 binnen. 7 weken zou je erin verblijven.

Billy Joel, Don't Ask Me Why. En daarvoor draaiden we een andere NCRV-favoriet schijf van week 29. Maar dan van 1987. Zou ook geen hit worden. Om 25.

goed voor, zingt Huub van der Lubbe. Natuurlijk met zijn bandje De Dijk, zo'n grote hit wordt in de zomer. En daarvoor draaiden we ook nog die fijne plaat van de Ra Band. En Ra stond voor Richard Anthony, of Anthony Hewson. Met zijn enige hit in 1985 en zijn vrouw zong ook mee. Met Clouds Across the Moon. En dit komt uit de zomer van 1987, als ik me niet vergis. Kan ik een jaartje later zijn, we kijken het even voor je na. Maar we gaan draaien, is La Bicivre. And Something Inside So Strong.

wordt regelmatig gedraaid. En ook in de zomer van 1983 was het best wel een aardige hit. Van Shirley Bassey en Alain Delon met Fort I Wing You. En daarvoor draaiden we ook nog Labissier vanuit 87. We hebben het even voor je nagekeken. Something Inside So Strong hier bij Club Remember Revival of the 80s. De tweede single van Cock Robin. De eerste was natuurlijk The Promise You Made. En deze vond ik eigenlijk veel leuker. Uit de zomer van 1986. En die Peter Kingsbury en Anna Laka.

Nederland in week 29 van 1983. Dieter Maaier en Boris Blank. Uit Zwitserland met hun eerste hit I Love You. Werd het nog een hit ook? We gaan het even voor je nakijken. Hit dossier is al klaar. Kom op 13 augustus 1983 binnen. 7 weken in de top 40, hoogst bereikte positie. Of 9 weken in de top 40, hoogst bereikte positie. Nummer 7, dus nadige hit. Voor Yellow met I Love You. En daarvoor draaiden we ook nog Cock Robin uit de zomer van 1987. Met Ford Bureau on my side. Ze beschijnen nog te bestaan, het bandje Cock Robin. Alleen niet meer met de zangeres, originele zangeres. En dat is best wel jammer, want die

Het geschreven door Pel Waktar heet hij volgens mij. En het stond op 2 albums. Natuurlijk op de soundtrack van The Living Daylights, de original motion picture soundtrack. En op het eigen album Stay

80. Met Get Your Back. Ja, daarop scoren ze nog een hitje. Een heel bescheiden hitje met Rock'n'Roll to the Rescue. En in 1989 ook natuurlijk met die fijne single Kokomo. En daartussen zat ook nog iets met de Fat Boys, dacht ik. Maar dat weet ik niet meer zeker. Fijn liedje uit 85, zoals ik al vertelde, van The Beach Boys, Get Your Back. Daarna keken we even naar de Amerikaanse Billboard Hot 100 van de zomer van 1981. En dan troffen we El Giro aan met Breaking Away. Ook helaas niet meer onder ons. En daar weer voor inderdaad de tweede poging van Soul Sister.

0: weer ergens in januari of zo voor je draaien. De laatste plaat is een soort van parodie. Op zichzelf eigenlijk, want in de jaren 87, 88 werd er heel veel gesampled. Van James Brown. Hij kreeg natuurlijk de nodige royalties voor. Maar hij wou toch even duidelijk maken van dat de muziek voor hem was. En dat gaat hij nu even introduceren.
1: All you copycats out there, get off of my tip. Cause I'm James Brown with the full force. Ain't taking no lip.
0: Nou, dat dus. Dat dus. Volgende week alle grote en kleine hits van week 30 van de jaren 80. En zoals gezegd, James Brown.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. In Koeweit is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Koeweit en Iran liggen beide aan de Perzische Golf en in het land zijn meerdere legerbases van de VS. Dat land valt al 7 nachten Iran aan. Recent waren in Koeweit ook een installatie voor het maken van drinkwater en munitiedepots doelwit. Iran bedreigt ook andere landen in de regio met meer tegenaanvallen. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. Het vuur smeult nog na en er zijn kleine brandhaarden, maar volgens de hulpdienst is het risico op uitbreiding nu wel afgenomen. De uitzonderlijk grote brand die gisteren uitbrak heeft meer dan 100 huizen verwoest. Ongeveer 400 mensen zijn vanmorgen geëvacueerd. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. Gisteren werd in het lab zelf een 39-jarige man uit Den Haag opgepakt. Kort daarna volgde een man van 34 uit Voorburg. En vandaag zijn ook een 44-jarige man uit Den Haag en een van 71 uit Leiden opgepakt. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Inmiddels zijn de aanwezige vaten met chemicaliën afgevoerd. En bij opgravingen aan de Breestraat in het centrum van Leiden zijn palen gevonden waaruit afgeleid kan worden dat de stad een stuk ouder zou kunnen zijn dan werd aangenomen. Dat meldt Omroep West. Volgens archeologen zouden ze uit de 7e tot 9e eeuw komen en dat zou betekenen dat de stad een paar honderd jaar ouder is dan aangenomen werd op basis van eerdere opgravingen. In het centrum wordt nu een nieuwe ondergrondse fietsenstalling gebouwd. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: Herfst. Winter, lente en nu eindelijk zomer.
13: We zijn er weer.
14: Lekker.
15: Yes, we mogen weer.
16: We hebben zin in de zomer.
17: Ja, hallo.
18: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
19: Knallen
18: uit je speakers.
2: Op en top de beste.
7: Wow,
3: wat
7: een
3: goede sound.
7: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
5: Hallo, hallo.
12: Hallo, hallo.
8: Attentie alsjeblieft, let op.
10: De top 40, tip 30.
16: En dit is hem dan, de komende 2 uur louter en alleen nieuwe muziek op de radio in de Net op 40 Tip 30 onder auspiciën van Henk Kremer, waarvoor we een wekelijks woord van dank toedichten. Mijn naam is Cornel Wolfs, het is jaargang 3, week 29, 17 juli 2026, editie 509. Statistisch gezien en gesproken 7 producties afkomstig uit Nederland, 6 uit België, 6 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 4 Europese, 1 Canadees, Frans en 2 Duitse producties. We tellen 7 Nederlands-Vlaamstalige artiesten, 3 oude speciale aanbiedingen. Verder geen enkele zakker of zitten blijven. Wel 24 stijgers en 6 verse noteringen. En daartoe ook 6 platen uiteraard die we deze week vaarwel moeten zeggen in de Net op 40 Tip 30. Het is niet anders.
17: Tweede uit de Tip 30.
16: En ze kunnen niet allemaal doordringen tot de Net op 40 nummer 14.

0: Amerika. Michael Jackson is het en het beroemde Billie Jean.
1: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
0: De eerste versnotering vinden we gelijk op nummer 30. Komt uit de Verenigde Staten van Amerika, is al een tijdje uit. En nu in de Tip 30 terechtgekomen. Het is Stella Left Eye en het verhaal over Boston.
2: Nummer 30. On a

0: hebben een nieuwe single uit van een jongste album. Die is knetterhard. Afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Deze doet het erg goed hoor. Evolution.
1: Nummer 29.

0: In van de 2 op 29, Nothing But Thieves uit het Verenigd Koninkrijk. En Evolution brengt ons bij de derde invaller uit Nederland afkomstig. Monique en Suzanne Kleeman ze timmeren nog steeds goed aan de weg hoor. Lois Lane en Takes a Million.
1: Nummer 28.

0: Martin en Sherin, David en Koert Gedoek. Dit is de Net op 40, tip 30 en we zijn toe aan de vierde versnotering. Nieuwe single van Barry uit België. Yesterday, today, tomorrow.
1: Nummer 25.

Turn Radio turns you on.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: future feels like new.
1: But I don't feel it like you do.

0: 30 tot en met 21.
1: Aflevering 509 alweer in onze special waar Arnold Overhaard voor voor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Cornel Wolfs. Het is jaargang 3, week 29, 17 juli 2026. Met de eerste versie op nummer 30 uit de Verenigde Staten van Amerika. Stella Lefty en Boston 29 invallen. Nummer 2 uit het Verenigd Koninkrijk. Nothing but Thieves and Evolution en de derde Verenigd Koninkrijk. Nothing but Thieves and Evolution en de derde versie op 28 uit Nederland. Lois Lane en Takes a Million.

0: 23 van 24 plus 1 in de vierde week uit Nederland. Mark Floor en sneller een van de laatste weken, denk ik, voor Parkje Biertje Vrienden. 22, de vijfde verse notering uit Nederland. Raccoon en Faela en Daffodils. En dan op 21 van 27 plus 6 in de derde week uit Canada. Serena Haggerty en One of Those. De tip 20 gaan we in met een plaat die vorige week 23 stond. Vijf weken de lijst uit België. 3 omhoog. Camille, en nu dat je weg bent.
1: Je hoort ze allemaal in de tip 30.
2: Nummer 20.

0: popgeschiedenis op één zender. Van heel oud tot nu en alles daartussen.
1: Alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.

Amerika, Benson Boone en The Time of Our Life. De Tip 20 werd geopend door Camille uit België. De 5 weken plus 3 van 23 naar 20 met Nu Dat Je Weg Bent. Even de verse noteringen voor je op een rijtje. Op nummer 30 uit de Verenigde Staten van Amerika, Stella Lifetime Boston. 29 uit de Verenigd Koninkrijk, Nothing But Thieves Evolution. 28 de derde Lois Lane en Takes a Million. En de vierde op 25 uit België, Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. En de vijfde verse notering, de op 1 hoogste op 22 uit Nederland, Raccoon en Faela en Daffodils. En dan hebben we hier op nummer 18 de zesde en hoogste verse notering uit

0: morgen wordt als jij me loslaat.
1: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag.
2: iTurn Radio.
1: Goedemiddag, het is nu 3:00.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio.
4: In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte, op dezelfde vliegroute, naar elkaar toevlogen vorige week. Een automatisch systeem kon een botsing voorkomen door één van de vliegtuigen te laten stijgen en het andere te laten dalen. Dat gebeurde vrijdag 10 juli in het luchtruim van de Canarische eilanden. In totaal waren er 472 mensen aan boord van de vliegtuigen. Niemand raakte gewond. Grote drukte vandaag op meerdere Franse wegen door vakantieverkeer dat naar het zuiden trekt. Rond de middag stond op de Franse snelwegen in totaal zo'n 700 kilometer file. Vooral op de A7 is er veel vertraging in de buurt van Valence. Verder was het druk op de A10 rond Bordeaux en stond het vast op de A9 richting Spanje. In Zwitserland staat er vandaag veel verkeer voor de Gotthardtunnel. Daar was de wachttijd vanmorgen meer dan 3:00. In Kuwait is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Kuwait en Iran liggen beide aan de Perzische Golf en in het land zijn meerdere legerbases van de VS. Dat land valt al 7 nachten Iran aan. Recent waren in Kuwait ook een installatie voor het maken van drinkwater en munitiedepots doelwit. Iran bedreigt ook andere landen in de regio met meer tegenaanvallen. En onweer in het zuidwesten van Zwitserland heeft in één klap het leven gekost aan bijna 100 zwartneusschapen. Die waren op een klein afgesloten veld dicht bij elkaar gezet om ze te beschermen tegen aanvallen door wolven. 80 andere schapen overleefden de blikseminslag wel. Het zogenaamde Schwarznasenschaf wordt gefokt voor zowel vlees als wol en komt ook voor in Oostenrijk, Duitsland en in Nederland. Met weer nog veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag.
3: Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: Playing more music on your number one internet radio station. iTunes Radio. Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer. Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
1: We zijn er weer.
2: Yes, we mogen weer.
3: Hebben zin in de zomer.
4: Ja, gezellig.
5: Hallo. Met 4 uur per dag.
6: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
7: Knallen.
8: Yeah.
3: De bumpje.
9: Op en top de beste.
10: Oh,
3: wat spooky sound.
11: Blijf jij gegarandeerd voor thuis.
3: Hallo.
12: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
13: Nummer 15.

0: 40, tip 30.
1: Met nog 14 tracks te gaan op 15 van 20. In de derde week allemaal aangekondigd uit de Verenigde Staten van Amerika. Alessa, One Republic en In Your Eyes. In de cliché alleen met de nummer 22 van vorige week. Plus 6 op 16 deze week uit Duitsland. Tweede week Helene Fischer en Heute Nacht. Dit is hem, het laatste gedeelte van de lijst. Zoals je uitgezien zou kunnen hebben, de 30 kanshebbers voor de net op 40 van volgende week of een van de komende weken. Het is de Nepte 30, de derde jaargang, week 39, 17 juli 2026. Aflevering 509, een special van Arnold Overhaard, waarvoor wekelijks een woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. 7 producties afkomstig uit Nederland, statistisch gezien en gesproken. 6 uit België, 7 uit de Verenigde Staten van Amerika.

0: zitten blijven wel. 24 stijgers en 6 verse noteringen betekent ook verdwenen platen.
1: De tweede uit de 30.
0: Geflopt vorige week van 17 naar 14 plus 3 in de zevende week. Uit België nergens meer.

weken voor Jelle van Daal. En Kleur in de Regen en de Net op 40 alarmdisc van afgelopen week. Plus 20 in de vierde week. Michael Jackson. En

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Vorige week nog op 17 en nu plus 4 in de vijfde week op 13 uit de Verenigde Staten van Amerika. De tip 10 is aanstaande. Eerste nummer 11. Daarvoor van 18 plus 7 de derde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Somber and My Body Isn't Ready. En nummer 12 van 19 gaat er ook 7 omhoog in de tweede week uit de Verenigde Staten van Amerika. Dat is de speciale aanbieding voor de komende week. De nieuwe single voor Alex Warren heet Passenger.
1: Nummer 12.

0: 30 met een overzicht van 20 tot en met 11.
1: We hebben er nog 10 voor je klaar liggen na het Tipperada overzicht. Het is editie 509 onder auspiciën van Arnold Overhaard voor wekelijkse woord van dank. Mijn naam is Cornel Wolfs. Het is jaargang 3, week 29, 17 juli 2026. En op 20 van 23 plus 3 in de vijfde week uit België. Camille, nu dat je weg bent. 19 van 26 plus 7 in de derde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Benson Boone en The Time of My Life. 18 van 25 ook plus 7 de tweede week uit Nederland. Caro en Call the Shots. En op 17, de zesde en hoogste versnotering uit Duitsland. Topic en Becky G en Sorry Papi. Ook uit Duitsland van 22 naar 16 plus 6 in de tweede week. Helene Fischer, Heute Nacht. 15 van 20 plus 5 in de derde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Alesso en One Republic in Your Eyes. 14 van 21 plus 7 de vierde week uit Europa. S10 en Oscar en The Wolf. En Save and Sound. 13 plus 4 van 17 in de vijfde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. 12 van 19 plus 7 in de tweede week uit de Verenigde Staten van Amerika. De speciale aanbieding voor de komende week. Alex Warren en Passenger. En 11 van 18 plus 7 in de derde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Somber en My Body Isn't Ready. We zijn wel klaar voor de tip 10. Vorige week op 16 en nu plus 6 in de vijfde week uit België. Afkomstig de Last Frequencies. Met een van de keuzemogelijkheden voor de Net op 40 alarmdisc van volgende week. Dit is Live It All.
2: Je hoort ze allemaal in de tip 30.
3: Nummer 10.

0: Reason is de nieuwe single voor Gracie Abrams. Daar gaat ook wel een album aankomen. Vorige week stond deze plaat op nummer 9. 6 weken uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding Hit the Wall. En nummer 8 ervoor van 12. In de 4e week plus 4 uit Europa. Bibi Rexha en David Guetta en Sad Girls. De nummer 5 stond vorige week nummer 8. Plus 3 in de 6e week uit België. Floris, Francis, Arthur en Wolfje. Allereerst de nummer 6 van 10 in de 7e week uit Europa. K3 en Donnie. Toch nog in de lijst genoteerd. Ik dacht ze verdwijnen. Maar ze treden uit hun eigen schaduw.
1: Nummer 6.

van de nummers 10 tot en met 2 in editie 509 van de Net op 40 Tip 30. Jaargang 3, week 29 van 17 juli 2026. Onder auspiciën van Anna Overhaard. Mijn naam is Cornel Wolfs. Aangenaam. Nieuwe de Tip 10 van 16 naar

al 7 van 9 plus 2 in de 6 weken uit de Verenigde Staten van Amerika. Speciaal aanbieding van een tijdje geleden, Gracie Abrams en Hit the Wall. Op 6 van 10 plus 4 in de 7 weken uit Europa, K3 en Donnie Schaduw. 5 van 8 plus 3 in de 6e week uit België, Floris, Francis, Arthur, Wolfje. 4 van 11 plus 7 de 3e week uit Nederland. Oude speciaal aanbieding van Kensington, Take It As A Man. 3 van 5 plus 2 in de 6e week uit Nederland, René Vroger en Waylon. Hoe de liefde gaat. En 2 van 6 plus 4 in de 6e week uit Nederland, Ilse de Lange en Something Good. En dat brengt ons bij de net op 40 alarm disc. Zo meteen ga je die horen. Plus 12 van 13 vorige week. In de 3e week uit België, Matthias en Mesmans en Ebba Vloed. Wie had dat gedacht? Misschien had je het ook wel verwacht, hoor.

0: en Oscar de Wolf uit België, Save and Sound. Vertel ik je nog even wat de speciale aanbieding voor de komende week wordt uit de Verenigde Staten van Amerika. Alex Warren en A Passenger, maar dat wist je natuurlijk al. De Netto 40 alarmdisc voor de komende week komt van 13 en staat er in totaal 3 weken in. Plus 12 volgende week gegarandeerde notering in de lijst. Matthias Messmans en Emma Broek. Ik mag je hartelijk danken voor het luisteren en ik spreek je in de Netto 40.
1: Nummer 1. Nummer 1.
2: En dit is de Netto 40 nieuwe alarmdisc.

0: van de week.
1: Tip van de week.
2: Breng jouw stem uit via de NetTop 40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 4 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta zegt bij RTV Oost dat de waterstand van de IJssel maar blijft dalen. In andere gebieden in Overijssel geldt nog geen stop. Waterschappen in Limburg en Brabant hebben eerder deze week een onttrekkingsverbod ingesteld. In Duitsland treedt Jens Spahn af. Hij was de voorzitter van de gezamenlijke fractie van CDU en CSU. Reden is de commotie nadat hij met zijn man een kind kreeg via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. Spahn hield legalisering zelf nog tegen toen hij minister van Volksgezondheid was. Binnen de partij ontstond ergernis omdat hij dit stilhield en zich alleen verdedigde in de krant Bild. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het ontslag juist en onvermijdelijk, meldt Omroep ARD. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte op dezelfde vliegroute naar elkaar toevlogen vorige week. Een automatisch systeem kon een botsing voorkomen door één van de vliegtuigen te laten stijgen en het andere te laten dalen. Dat gebeurde vrijdag 10 juli in het luchtruim van de Canarische eilanden. In totaal waren er 472 mensen aan boord van de vliegtuigen. Niemand raakte gewond. En gisteravond stond het podium van het Beatrix Theater in Utrecht ineens blank door een storing in de sprinklerinstallatie. Dat gebeurde net voordat de voorstelling van de musical Moulin Rouge zou beginnen. Door de waterschade zijn ook de voorstellingen van vandaag en morgen afgelast. Mensen met een kaartje krijgen hun geld terug. Wat er precies misging met de blusinstallatie is nog niet bekend. Moulin Rouge zou nog 2 weken worden opgevoerd. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: This is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: 80 uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Rijkswaterstaat meldt dat vanaf vanmiddag 5:30 de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem wordt afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. In Duitsland is CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn afgetreden. Reden hiervoor is de ophef die ontstond toen hij bekendmaakte dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. In 2020, toen Spahn minister van Volksgezondheid was, had hij zelf legalisering van draagmoederschap nog tegengehouden. Partijen verwijten hem nu hypocrisie. Zelf wel doen wat burgers niet mogen. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het ontslag juist en onvermijdelijk, zo meldt Omroep ARD. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta zegt bij RTV Oost dat de waterstand van de IJssel maar blijft dalen. In andere gebieden in Overijssel geldt nog geen stop. En de voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Vanwege een storing in de sprinklerinstallatie stond het podium ineens blank. De show van vandaag gaat zeker niet door, die van zondag waarschijnlijk ook niet. De musical zou nog 2 weken in Utrecht spelen. Het is niet zeker of dit doorgaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt, vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. Er is al meer dan 15.000 hectare natuurgebied afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. De brand ontstond afgelopen woensdag in het bergachtige gebied Cinco Villas. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een beschermd natuurgebied, de Sierra de Santo Domingo. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Op meerdere plaatsen is het staal, zo blijkt het onderzoek, minder sterk dan aangenomen. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten. Dat is voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het aftreden van fractievoorzitter Jens Spaan juist en onvermijdelijk. Spaan maakte vandaag bekend af te treden vanwege de ophef rond zijn bekendmaking dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. Draagmoederschap is in Duitsland verboden. En Spaan had de legalisering hiervan zelf als minister van Volksgezondheid jaren geleden nog tegengehouden. Critici verweten hem nu hypocrisie. Zelf wel doen wat burgers niet mogen. En alle nog resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Door een technische storing in de sprinklerinstallatie is het decor en de apparatuur onherstelbaar beschadigd. De musical zou nog in totaal 17 keer de komende 2 weken in Utrecht spelen. Mensen met een kaartje krijgen hun geld terug. Het weer, half tot zwaar bewolkt, vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadehersteller Schadenet schat dat de totale schade meer dan 10 miljoen euro bedraagt. Het gaat vaak om putten in de lak door hagelstenen. Autoschadebedrijven hebben het zo druk dat ze speciale centra hebben ingericht. Toch zijn de wachttijden lang. Het kan wel 2 maanden duren voordat de lak hersteld kan worden. Zo meldt de NOS. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. Bij een grenscontrole in Tegewiele bij Konstanz kreeg de 40-jarige bestuurder van de bus een boete van een paar honderd euro. Hij had geen invoervergunning voor de bijen, die in houten kratten zaten en ook vrij door de bus vlogen. De bijenkolonies hebben per stuk een waarde van duizenden euro's. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. Er is al meer dan 15.000 hectare natuurgebied afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. De brand ontstond afgelopen woensdag in het bergachtige gebied Cinco Villas. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een beschermd natuurgebied, de Sierra de Santo Domingo. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Op meerdere plaatsen is het staal, zo blijkt het onderzoek, minder sterk dan aangenomen. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten. Dat is voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Soul en Dance Classics.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.

hoop je voorbij komen. In een lange 12-inch uitvoering van bijna 6 minuten met Gravity. Normaal geproduceerd en geschreven door Dan Hartman. En je had wat hits geschreven inderdaad voor James Brown. Not Living in America kwam vloeide ook uit zijn pen. En dat allemaal in 1986.

0: luistert naar de pure soul van Memphis, oftewel de Memphis Soul van Stax. En dat in vorm van Wilson Pickett in de
1: Soul and Dance Classics.

0: Harry Fuqua en Johnny Bristol natuurlijk. Got a Hold On This Feeling draaiden we net weer hier bij de Soul and Dance Classics en daarvoor gedraaid. Die fijne Tom Moulton remix van de Tramps uit 1975 en The Trusting Heart.
1: Soul and Dance Classics.
0: En toen werd het even stil, want ik had die doorstaat niet helemaal goed gemaakt. Zullen we het nog één keer proberen? Ja! Eternal! Uit 95. And Just a Step From Heaven!

Midnight, 1983. Daar waren ze weer. Lee John, Ashley Ingram en Errol Kennedy. Allemaal weer geproduceerd door onze grote vrienden Steve Jolly en Tony Swain. Dan kan ik het even goed zeggen, hè. Mooie plaat, was dat lang niet meer gedraaid. Dus gedraaid hier op iTunes Radio in Twente, Enschede. Daarvoor nog gedraaid. Eternal uit 95 met Just a Step from Heaven. Oh, dit is Quincy Jones samen met...

Classics en ze zongen over Mandalay. Nou, als je het over echte Mandalay zingt, dan heb je daar geen palmstrand hoor. Want Mandalay ligt ergens in het midden van Myanmar, als ik me niet vergis. Maar goed, het klonk allemaal wel lekker. 1981, Suzanne Michaels met Mandalay. En daarvoor nog gedraaid. Die fijne van Quincy Jones featuring. Ja, hoe is het ook alweer?

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Iran heeft het staakt het vuren akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Ook Trump had eerder al verklaard dat de overeenkomst volgens hem voorbij was. Beide landen hebben elkaar deze week weer vanuit de lucht bestookt. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Dit uit protest tegen mogelijk banenverlies vanwege kunstmatige intelligentie en tegen het energieverbruik van de benodigde datacenters. In de Wall Street Journal wordt gemeld dat het zelfs om doodsbedreigingen gaat, ook tegen familieleden van de topmannen, en dat er wordt opgeroepen om datacenters aan te vallen. De bedrijven hebben hun beveiligingsbudgetten flink verhoogd. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadeherstellers Schadenet schat dat de totale schade meer dan 10 miljoen euro bedraagt. Het gaat vaak om putten in de lak door hagelstenen. Autoschadebedrijven hebben het zo druk dat ze speciale centra hebben ingericht. Toch zijn de wachttijden lang. Het kan wel 2 maanden duren voordat de lak hersteld kan worden. Zo meldt de NOS. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. Bij een grenscontrole in Tegewielen bij Konstanz kreeg de 40-jarige bestuurder van de bus een boete van een paar honderd euro. Hij had geen invoervergunning voor de bijen, die in houten kratten zaten en ook vrij door de bus vlogen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: iTunes Radio.
0: QDM, 4 hours of quality dance mixes.
4: Get ready.
3: iTunes Radio. Friends Cook.

0: is iTurn Radio. Op jouw zondag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuis hoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog.
1: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Everything I want to hear. iTurn Radio.
4: Ron's Mix Marathon.
5: Ron Lokerboom.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.

night.